ancient arts came on Latin, Jinta, Shinako, Koreda, Ashin Naso da Ea, Kadeda Eda, Taho, Adashin, Adi, Totab, Anikadi, Jao, Dekon, Ea, Jobe, Shant, Adino, Sindoli, Ado, in the Jahala Binat, Egis, Asi, Adnago, Ea, Binan, Nishko, and Rijan Neza, Don, that Katati, Zisto, Shiva, and the Bain, that in Katati, Kito, in the Adnagun, and Nishko, Dekon. A good Ajobe, the Ishan, that is also no ASI at 8 o'clock. Adun, the late Shiva, and that, a big Shiva, and that, all the high Shibin, that on Nishko, Dekon. Gezorgd dat er licht door in de tachot, dat dit was dat is die doen dat jouw je hoort het kiezen kunt. Ik kon de die kon, ado lego ado, gaat dan nou dat is jouw kon, jij is in de handen, je is de adem, je dat als je is in de leden. Dat is licht dan is een kon, zo en gast dat dat is. Zo zei je, als je dat is een sweet leden.